Krassiger dan Sky Radio. Deugender dan 538. En harder dan de teennagels van je overgrootmoeder. Dit is Thunderdome Radio.

0: dit is Elbert, ja. En op Dunderdome Radio.
1: Dunderdome Radio!
2: Oké dan mensen, laat je horen.